0: يخلف الميعاد.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه البخاري. سيدنا أبو سعيد خدري رضي الله عنه narrated that Allah's Messenger صلى الله عليه وسلم said: No jinns, men, or anything hears the call of the Mu'adhin at the furthest range without bearing witness for him on the day of resurrection. Narrated by Bukhari.
2: This Dawr-e Adhan is brought to you by Africa Muslims Agency. The beloved Prophet, peace be upon him, said, If you want to soften your heart, then feed the poor and pat the head of the orphan. Sponsor an orphan or needy child for 15,000 Rand per year with AMA and fulfill this beautiful sunnah.
3: This program is sponsored by the Willerton Group, proud manufacturers of Sunfoil Triple Refined Pure Sunflower Oil and Sunshine D Margarines and Spreads. High in vitamin D, smooth and great tasting.
4: Expand your mind. Understand your world. This is Radio Islam News.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is 1 p.m. news making headlines of this hour. Gauteng MEC vows action against taxi industry criminality. It's Yom Al Ahad, the 1st of Rabi'ul Akhir, 1448, corresponding to September the 13th, 2026. Gauteng Roads and Transport MEC Kiliboni Diale has condemned intimidation, threats, and extortion in the taxi industry, saying there is no place for criminality in public transport. The MEC says operators found involved in wrongdoing could have their operating licenses revoked, while disputes must be resolved through lawful industry structures and processes. The department says intimidation and coercion will not be allowed to undermine stability in the taxi industry. In other local news, 8 Nigerian nationals were arrested in Cape Town in 2021 for an alleged 100 million rand online Roman scam targeting business people and pensioners in the United States. 5 years later, 7 of the 8 suspects have been extradited to the United States to face charges, with 6 handed over on Friday and another extradited in 2024. The suspects were legally living in South Africa on residency visas when they were arrested. One suspect remains in the country on bail, while questions remain about the lengthy extradition process.
6: The crime scene is online. So there had to be proper investigation and proper money trail to be traced back to individual suspects so that we are able to make a case that is tangible to stand before court. They have been allegedly linked to Black Axe, and since we had arrested them then, we found out that they were part of the Black Axe, and most of their crimes include these online love scams.
5: Yes. On the African continent, a pregnant woman has died after being electrocuted during heavy rains that caused severe flooding in Douala, Cameroon. The flooding affected large parts of the city, leaving roads underwater and making it difficult for motorists and pedestrians to reach the city center. Cameroon's Meteorological Service is warning residents to prepare for even heavier rainfall in the coming days. In our Umma News, Saudi Arabia says a drone attack on its east-west oil pipeline was launched from Iraq, causing injuries and damage. The Saudi government says it has held off on retaliation at the request of Iraq's prime minister, giving Baghdad time to investigate and act against those responsible. Iraq has condemned the attack and ordered an urgent investigation, while Saudi Arabia temporarily shut down the pipeline as a precaution. Lastly, in our news, one person has died and 202 others have been rescued after an Indonesian passenger ferry carrying 243 people lost contact during a storm in the Java Sea. The Virgo Transport Aid had sailed from the Surabaya for Banjarmasin when it encountered rough weather with waves of up to 2.5 meters hampering the rescue operation. Rescue teams are using ships and a helicopter to search for the remaining passengers and crew about 150 kilometers from Banjarmasin. In finances, the rand is trading at 16 rands 12 cents to the dollar, 21 rands 83 cents to the pound, and 18 rands 72 cents to the euro. Gold is trading at $4,350 $1.36 a fine ounce. Brent crude oil is at $104.61 a barrel. In our Solar Times in the Johannesburg region, Asor Shafi will set in at 27 minutes after 3 p.m. Asor Hanafi will be at 20 minutes after 4 p.m. In the Durban region, Asor Shafi will set in at 15 minutes after 3 p.m. Asor Hanafi will set in at 6 minutes after 4 p.m. I'm Ishaq Rampai with your Radio Islam News. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: This program is sponsored by the Willerton Group, proud manufacturers of Sunfoil triple refined pure sunflower oil and Sunshine D margarines and spreads. High in vitamin D, smooth and great tasting.
4: Radio Islam News. The world is our community.
0: Having a clean, comfortable home is every homeowner's pride. That's why Khan's Chemicals have developed and manufactured prime yet affordable quality household brands Starlight, Miracle Mum, Exterminate, and Angie to care for your home and family. With a wide range of fabric softeners, dishwashing liquids, bleaches, and all-purpose cleaners, pine gels, bubble baths, and much more, Khan's Chemicals ensures your home remains our number one priority. For sales and other inquiries, call 011-933-4021. Khan's Chemicals. Cleaning your home the way you want.
7: Got the sudden urge to munch? Why not reach out for some crunch? Big potato chips bursting with flavor. Popcorn that'll give your taste buds a jump. And potato sticks that'll hit you for a six. All in a selection of mouth-watering flavors. Grab a bag and feel the crunch now.
8: Get fresh halal certified tender chicken fillets, frozen fillets, butterfly chicken, drumsticks, chicken thighs, or marinated chicken. Visit the Cheese Basket Lanesia, where shopping's made easy and convenient. We stock halal certified processed mutton products like sausage, poloni, and cold meats, and more. For the lovers of fish, try our prawns, hake, and crayfish tails when available. The Cheese Basket, making shopping more convenient and easy. Visit our store at 145 Protea Avenue, Extension 11. Or call us on 011-854-4700.
9: The Islamic Law of Succession, Essential Guide on Estate Distribution, Islamic Wills and Common Inheritance Issues, will be taking place on Wednesday, the 16th of September, 2026, at Masjid Khalid bin Walid, at number 332 Flamingo Street, Lanesia, after Isha Salah. Salah is at 7:30 p.m. Ladies' facilities available upstairs. Learn, understand, and apply.
2: Africa. Give the gift of clean water with Africa Muslims Agency. With every water well or borehole you donate, your drop becomes a river, reconnecting communities to nourishment, education, dignity, and empowerment. Sponsor a water well for 17,000 rand in Africa or a borehole for 65,000 rand in Afghanistan or Africa. Quench the thirst, reconnect the soul with Africa Muslims Agency.
3: Be guided and inspired with Radio Islam International, your guide to goodness.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala khayri khalqi wa sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabi wa barik wa sallim wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, Ahmed May, Sheikh Adil of Radio Islam International upon Suslot Khairul Kurun. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Alla danke, preise, hamd, sallallahu subhanahu wa ta'ala, wie uns geleidet nach Iman und wie uns geleidet nach Islam. Als es nicht gewesen für Allah subhanahu wa ta'ala, wie uns gekiesdet für Iman und wie uns gekiesdet für Islam, dann was uns nie war uns es und dann was uns nie Muslim. Niemand kann lei, das ist die Verantwortlichkeit, das ist Allah subhanahu wa ta'ala alleinlich wie lei, Hidayat. En dit is belangrik dat in elke salat, elke raka'at, vra die ummati, die musalli, die persoon wie salalies, ihdinas sirat al-mustaqim. Dat ons maak dua en ons vra vir Allah subhanahu wa ta'ala. Ons smeek vir Allah subhanahu wa ta'ala vir hidayat. Ihdinas sirat al-mustaqim. Dat oe Allah azza wa jal, lei nie net myself, maar lei ons almal na die pad van geregtigheid, die sirat al-mustaqim. En die is het van belang vir die ummati in onze identificatie, in onze verstaaning van iman, onze verstaaning van islam. En onze verstaaning in die dat Allah subhanahu wa ta'ala is meest belangrijk in onze leven als die ummati of als een moslim. So die geleerdheid in verband met Allah subhanahu wa ta'ala is van belang. Die kennisgeving in verband dat hoe die Allah ta'ala functioneert, dat hoe Allah subhanahu wa ta'ala te werken gaat en wat is die bemachtiging van Allah subhanahu wa ta'ala. Nummer 1. Nummer 2 is Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En die is het ons kijkt naar Anbiya alayhi salatu wa salam. Dat Anbiya alayhi salatu wa salam speciaal gekies bij Allah subhanahu wa ta'ala. En in die is het dat niet net die Anbiya alayhi salatu wa salam was gekies, maar die Anbiya alayhi salatu wa salam was verantwoordelijkheid gegeven in verband met hulle nasie, die ummat, die kaum, die nasie wie hulle gestuur was. Om te gee vir die nasie, om te lei die nasie, om een voorbeeld te wees vir die nasie. Dat die nabi van die tijd, wie Allah subhanahu wa ta'ala gekies dit, om te gee vir die ummat, of om te gee vir hulle nasie, dat is dat die nabi was onder die leiding van Allah subhanahu wa ta'ala. En die nabi van die tijd was onderdanig van Allah subhanahu wa ta'ala. Die nabi van die tijd heeft voorgelegd die wetten van Allah subhanahu wa ta'ala, die verwachtingen van Allah subhanahu wa ta'ala. Elke nabi zijn imaniyat, die arkaans van iman was diezelfde. Elke nabi. Dat van die tijd van Adam tot in onze tijd, daar is nie een verskil in die arkaan van iman. Dat is, as het kom in die wette, soos ons gaan sê, die wette van iman, Allahu Akbar, dan is het dat elke nabi, alayhi salatu wa salam, het gekom en elke persoon in sy tijd gekoppel met Allah subhanahu wa ta'ala. Dat om hulle te herinner, dat daar is een Allah, wa ilahukum ilahu wahid. Dat elke nabi, dat is elke nabi, daar is nie een nabi uit die Koran uit, waar ons gaan kreeg dat hy na zichzelf geroep nie. Allahu Akbar. Dat die nabi is gestuur bij Allah subhanahu wa ta'ala, en die nabi alayhi salatu wa salam, wie ook al roep naar Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilahukum ilahu wahid. Dat onze ilah, die een wie ons moet focus op het, die een wie ons moet naartoe draai, die een wie ons, Allahu Akbar, onze verwachtingen verwacht voor bij Allah subhanahu wa ta'ala ilahun wahid. Dat Allah subhanahu wa ta'ala is een ilah, dat daar is geen enige iemand met Allah, leysa kamitsli shay, dat daar is niks in vergelijking met Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, la sharika la, dat ons kan nie enige ander gode of enige iets anders in die plek van Allah subhanahu wa ta'ala vat is haram. La sharika la. So die nabi se voorkomst is het geweest dat in iman en is het geweest dat in die islam van die nabi. En elke nabi, die twee voorkomst was daar zo. Dat was die voorkomst, die verstaaning, die talimaat, die onderwijs van zoals we gaan zeggen, van iman o arkanul iman. Di pilare van iman, di fondasie van iman, di grondwet van iman, geloof. En dan, diezelfde nabi het gekomen met de arkanul islam. Dat die nabi, als dat de nabi wat gestuurd was met de kitab, met de boek, dan is die nabi gekomen met arkanul iman en die nabi het gekomen met arkanul islam. En die arkanul islam, in onze sharia, dat is een, wat ons gaan zeggen, een vermeerdering. En die van een verwachting bij Allah subhanahu wa ta'ala. Waar is Allah ta'ala? Dan zal ons kijken naar het. Amin, ya Rab. Inshallah. Die punt is die. Dat ons allemaal moet verstaan. Dat elke nabi alayhi salatu wa salam. Is het Musa alayhi salatu wa salam geweest. Is dat Isa alayhi salatu wa salam. En is het Muhammad door Rasulullah sallallahu alayhi wa salam. Dat al die anbiya alayhi salatu wa salam. Het gekomen met arkanul iman. Dat die arkan van iman, amantu billahi, dat om te geloven Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikati, om te geloven in die engelen, wa kutubi, en om te geloven in die boek van die tijd, wa rasulihi, en om te geloven in die anbiya alayhi salatu wa salam, die rasul, wa rasulihi, wa yawmil akhir, dat om te geloven in die laatste dag, die dag van Qiyama. Wal qadr khair wa shar min Allah ta'ala. En dat die qadr, die bemachtiging, die kracht om te doen goed en om te doen slecht, die kracht is van Allah subhanahu wa ta'ala. Zo in korten is het die. Dat elke nabi het niet net geroep naar Allah subhanahu wa ta'ala, maar verduidelijk al die wat ons genoemd, dat elke nabi, om te geloven Allah subhanahu wa ta'ala, om te geloven die malaika, die engelen, en om te geloven in die anbiya alayhi salatu wa salam, om te geloven in die boek, of die boeken wat gestuurd was, om te geloven in dit, die wat afgestuurd was, enzovoort. Wat belangrijk is in die verstaaning van ons, is dat, dat net zo belangrijk Allah subhanahu wa ta'ala is voor die moslim, net zo belangrijk is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan is dat van die makhlukat. Van die makhlukat die wat Allah subhanahu wa ta'ala geschapen heeft, wat speciaal was bij Allah subhanahu wa ta'ala. Die malaika is een makhlukat, dat is wat Allah ta'ala verstaan geschapen heeft. En die malaika heeft speciale functies, speciale verantwoordelijkheden. En die, zoals ons leer, in verband met verschillende malaika, die wat allemaal een kennisgeving of kennisgeving heeft, is Jibril alayhi salatu wassalam, Mikael alayhi salatu wassalam, Israfil alayhi salatu wassalam, en Malak al-Maut. Of soms komt het voor als Israël, Malak al-Maut. Zo die is van die engelen wat Allah subhanahu wa ta'ala gekiesd heeft. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft hulle speciale verantwoordelijkheden gegeven. Ons gaan niet in te diep. En die is het een van die engelen wat baie belangrijk is voor die moslim. Wat baie belangrijk is voor die gelovigen. Een persoon kan zeggen, voorbeeld, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, dat die twee malaika, kiraman katibin, is hulle name, een van de identificatie, dat Allah ta'ala sê, ya'lamuna ma taf'alun, dat hulle weet wat ons doen. Hulle dra kennis en hulle skryf af, onze doen en laten. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dat is in sy plekken. Dan weet ons van die engelen, verstaan wat in die kaberen komt. Die engelen, wat ons gaan zeggen, Allahu Akbar, als die persoon in die graven gezet wordt, en die twee engelen komen, Munkir en Nakir, die twee engelen van die graf komen, om die persoon te vragen in verband met zijn geloof, iman, in verband met Allah subhanahu wa ta'ala, in verband met die rasul, sallallahu alayhi wa sallam, en een verband met die dien van Allah subhanahu wa ta'ala. Zo die kortaf is het dat die engelen, die malaika, heeft ook speciale functies. Maar van al die malaika, die engelen die Allah ta'ala geschapen heeft, is van belang, is bij je nabi aan Allah subhanahu wa ta'ala. Een mens kan zeggen dat Allah ta'ala is bij je lief voor die malak, voor die engel van die malaika, subhanallah. En wie is die engel? Wie is die malak? Wie is die engel? Dat is Jibril alayhi salatu wasalam. Jibril alayhi salatu wasalam, Allahu Akbar, was die dat in die beginten is dat toen Allah subhanahu wa ta'ala voor Adam alayhi salatu wasalam geschapen het. En ons moet kijken en ons moet studeren die functie van die nabi. Dat Jibril alayhi salatu wasalam was die net verantwoordelijk voor wahi niet. Om die ayats af te brengen. Om die ayats af te brengen naar die nabi of die anbiya alayhi salatu wasalam. Maar die Jibril alayhi salatu wasalam heeft andere functies en andere verantwoordelijkheden ook gehad. Zo één is die dat Jibril alayhi salatu wasalam heeft Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ta'ala voor Adam alayhi salatu wasalam geschapen. Heeft Allah subhanahu wa ta'ala voor Jibril alayhi salatu wasalam gestuurd. En wat was die doel? Hoe komt het Allah subhanahu wa ta'ala voor Jibril alayhi salatu wasalam gestuurd? Dat Jibril alayhi salatu wasalam moet in verschillende plekken op de aarde gaan. En Jibril alayhi salatu wasalam moet van die klei of die zand brengen. En in die verschillende kleren van zand heeft Allah subhanahu wa ta'ala voor Adam alayhi salatu wasalam geschapen. Die is belangrijk. Zo niet net één aspect was Jibril alayhi salatu wasalam verantwoordelijk voor wahi, maar Jibril alayhi salatu wasalam heeft andere functies ook bekomen voldoen. Want en die dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft voor Jibril alayhi salatu wasalam gestuurd om zekere functies te bekomen. Die andere punt is die dat Jibril alayhi salatu wasalam, dat Allah subhanahu wa ta'ala in verband met Jibril alayhi salatu wasalam, dat Rasulullah sallallahu alayhi wasalatu wasalam zei, en Rasulullah sallallahu alayhi wasalam leer voor ons, dat is Allah subhanahu wa ta'ala lief is voor enige iemand. En die moet ons verstaan, die liefde van Allah subhanahu wa ta'ala, al-wadud. Al-wadud is een bije hoog vlakte van vernootskap. Liefde, zoals we gaan zeggen. Muhabba. Zo Allah subhanahu wa ta'ala zijn liefde voor Jibril alayhi salatu wasalam, een mens kan niet aan het denken, subhanallah. Zo net zoals Allah subhanahu wa ta'ala en die dat Jibril alayhi salatu wasalam, zoals ons allemaal weet, was is en was verantwoordelijk voor die nuzul, voor die afkom van die verse, die ayat van die Koran, en net zo die boodschap van Allah subhanahu wa ta'ala voor al die anbiya alayhi salatu wasalam wie ons kennen. Allahu Akbar. Die dat en Jibril, en hij moet zeker maken dat Jibril alayhi salatu wasalam bekom die amr van Allah die wet van Allah subhanahu wa ta'ala. Zo Allah subhanahu wa ta'ala en die dat Allah ta'ala's lief is voor Jibril, die punt wat ons brengt in die liefde van Jibril alayhi salatu wasalam, dat Allah ta'ala heeft voor Jibril alayhi salatu wasalam verschillende verantwoordelijkheden gegeven. En die een is dat Allah subhanahu wa ta'ala, zoals komt kijken in die tijd van Lut alayhi salatu wasalam, dat Allah subhanahu wa ta'ala om te vernietig komi Lut, die mensen van Lut alayhi salatu wasalam, die volgelingen van Lut alayhi salatu wasalam, die Allah subhanahu wa ta'ala stierven Jibril alayhi salatu wasalam om te gaan vernietig die natie van Lut alayhi salatu wasalam. Hilaku komi Lut. Dat Allah ta'ala stierf voor Jibril alayhi salatu wasalam. Zoals kan zien, een vergelijking of een verwijzing. Dat Jibril alayhi salatu wasalam, zijn verantwoordelijkheid was niet in het Koran of was niet in het die Kutubu Samawiya. Die boeken, wat, zoals kan zeggen, die heilige boeken, die reinige boeken. Die kalam van Allah ta'ala, die woord van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar dat Allah ta'ala het voor Jibril alayhi salatu wasalam gekies voor verschillende andere verantwoordelijkheden ook. En dieën, als ons kijkt als een voorbeeld, is dat Allah subhanahu wa ta'ala, en die is het in die gevecht, die ghazwatul badr wa ghazwatul uchud, is het gewezen tussen ons vat, die gevecht van badr, is dat dat Jibril alayhi salatu wasalam verstaan het met 1000 malaika afgekomen. 1000 malaika engelen afgekomen. En sahaba radiyallahu ta'ala anhu was 313 sahaba radiyallahu ta'ala anhu. Die vijanden van Allah en die vijanden van Islam en de heidenen was meer als 1000. Meer als 1000. En dieën is het dat Jibril alayhi salatu wasalam, en ons praat van liefde. Eén is die liefde van Allah. Nummer 2 is die liefde van Rasulullah sallallahu alayhi wasalam. En nummer 3 is die liefde van Jibril alayhi salatu wasalam. Hoekom? Jibril alayhi salatu wasalam komt met 1000 malaika, 1000 engelen af om te komen helpen die sahaba, 313 sahaba. Subhanallah. En die dat Jibril alayhi salatu wasalam is die een wie geleidt die 1000 malaika wie gekomen het om te komen helpen die sahaba radiyallahu ta'ala anhum in die gevecht van Badr. Zo hier zien ons in verband met Jibril alayhi salatu wasalam dat Jibril alayhi salatu wasalam was een mujahid ook. Dat Jibril alayhi salatu wasalam het baie keer gekomen om te komen helpen sahaba radiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah. Zo die is om een verwijzing dat die verschillende verantwoordelijkheden wat Jibril alayhi salatu wasalam aangevat had, en dat was ook niet net die verantwoordelijkheid van de Koran of die verantwoordelijkheid van die Torah, die Injil en die Zabur enzovoort. En zo voor Ibrahim enzovoort. Die dat Jibril alayhi salatu wasalam, die liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala, voor Jibril alayhi salatu wasalam, en is die verantwoordelijkheid of die verantwoordelijkheid van Wahi, die verantwoordelijkheid van die boodschap van Allah subhanahu wa ta'ala, wat moet verkondigd worden, verdeeld wordt, oorgedraaid wordt aan die ummat van die tijd, die moslims van die tijd. Zo, Jibril alayhi salatu wasalam, Allah subhanahu wa ta'ala geeft Jibril alayhi salatu wasalam die een van die meeste belangrijkste verantwoordelijkheden, en dat was dat Jibril alayhi salatu wasalam was verantwoordelijk om die woorden, die kalam van Allah ta'ala oor te dragen naar die anbiya alayhi salatu wasalam. Zo die is Jibril alayhi salatu wasalam in verband met die verantwoordelijkheden. Die punt wat ons komt, als we kijken die arkanul iman voor ons verder gaan, dan zei ons wordt geleerd bij Rasulullah sallallahu alayhi wasalam dat onze geloof, hoe is ons geloof? Amantu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli. Take the who Allahu Akbar. So Zos Khan said the tartib, the who Allah Ta'ala at 8 lay of the tongue from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Number 1, Amantu Billah. That was mutkhluwa in Allah subhanahu wa ta'ala. Kenas given from Allah subhanahu wa ta'ala. Then say Allah Ta'ala, that does need that the Nabi Amantu Billahi wa Malaikati. So now he saw is that na Allah Ta'ala the angel. Who come? That from the angel by we for speciale verantwoordelijkheden het wie ons noemt Jibril alayhi salatu wasalam, een van hulle. Wal malaikati. So Allah Ta'ala amantu billahi wa malaik amantu billahi wa rasuli wal malaik niya. Amantu billahi wa malaikati wa kutubi wa rasuli. Dat Allah subhanahu wa ta'ala in verband amantu billah dat ik het iman gebring in Allah Ta'ala amantu billahi wa malaikati die malaika en wat is die verantwoordelijkheid van die malaika die engel wa malaikati wa kutubi die woord van Allah Ta'ala zoals ons kan zien in die tartief van Allah Ta'ala en hoe Allah subhanahu wa ta'ala dit uiteen sit, uiteen le, is dat Allah bring, Allah Himself, Allah bring die malaika, en na die malaika bring Allah die kitabs, die boeken van Allah Ta'ala, die woorden van Allah Ta'ala, dat ons sê, verstaan dat is die ayat, in onze omstandigheden, die ayat van die Koran. En daar wa rusuli. En de warusuli, en dan komt die Anbiya alayhi salatu wasalam, die profeten, zoals ons gaan zeggen. Zo, Allah subhanahu wa ta'ala, en die dat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala geeft die belangrijkheid in verband met Jibril alayhi salatu wasalam. We zien dat Jibril alayhi salatu wasalam is belangrijk niet. Maar als ons studeert, dat is die hoeveelheid verantwoordelijkheden Allahu Akbar wat Jibril alayhi salatu wasalam aangevat het. Die verantwoordelijkheden. En het is dat Allah subhanahu wa ta'ala wens die dat ons praat in verband met liefde en ons kan naar de verwijzing brengen. In die Koran Allah ta'ala zegt Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhbibukum Allah. Die verwijzing die ayat, die verse, wat ons deel, sê vir hulle, ja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, in kuntum tuhibbun Allah, as hulle sê, dat hulle is lief vir Allah Ta'ala, kul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni, dan hulle moet volg die nabi van Allah subhanahu wa ta'ala, so Allahu Akbar, so die nabi van Allah Ta'ala Allah sê in verband met van die nabi wa ma yantiqu anil hawa dat die nabi van Allah Ta'ala enige nabi praat nie van sy sak af nie hy praat nie van sy eie wil af nie in huwa illa wahyi yuha dat Allah Ta'ala sê dat die nabi praat uit wahyi uit die nabi praat uit die ayat. Die nabi praat in die verse van Allah. Die nabi praat in die woord van Allah Ta'ala. Allahu Akbar. In huwa illa wahyi yuha. So Allah subhanahu wa ta'ala is duidelijk wat het betreft. Ons komt terug dat Jibril alayhi salatu wasalam in verband, zoals ons gezegd het, die muhabba, die liefde. En dat is dat de persoon wie zegt dat hij is lief. Een persoon wie zegt dat hij is lief. En die liefde van die persoon. In kuntum tuhibbun Allah. Fattabi'uni. Dat die persoon wie zegt dat hij is lief van Allah subhanahu wa ta'ala. Die persoon wie zegt dat hij gelooft in Allah subhanahu wa ta'ala. Die persoon wie zegt dat hij is moslim. Allah ta'ala zegt is dat die verkondiging. Is dat wat die persoon zegt. Fattabi'uni, dan die persoon moet volg die Nabi alayhi salatu wasalam in sy voorkomst, in sy iman voordat, in sy ibadat, sy aanbiddings and dan sy voorkoms en ook in sy en sy strewe na Allah subhanahu wa ta'ala. So die is die identifikasie en die identifikasies van strewe. In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. So as 'n voorbeeld. So as ons terugkeer, die aspek of die bespreking is die liefde van Allah subhanahu wa ta'ala, die liefde vir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en die liefde vir Jibril alayhi salatu wasalam en as 'n voorbeeld. Indeed dat Allah subhanahu wa ta'ala gee vir Jibril alayhi salatu wasalam die mees belangrikste verantwoordelikheid nommer 1, as ons gaan sê die verantwoordelikheid van die Koran, die Torah, die Injil, die Zabur, verstaan en so voort. So Allah subhanahu wa ta'ala, dit is 'n belangrike funksie, belangrike verantwoordelikheid, en in die aanvaar ons dat Allah subhanahu wa ta'ala het vir Jibril alayhi salatu wasalam gegee. Al die ander verantwoordelikhede wat ons genoem het, indien dat Jibril alayhi salatu wasalam het baie ander verantwoordelikhede aangevat afwan, en al Jibril alayhi salatu wasalam het seker gemaak dat hy is onderdanig van Allah subhanahu wa ta'ala. So dit is dat Jibril alayhi salatu wasalam ons die ooreenkomst is dat wat ook al die verantwoordelikheid is wat Jibril alayhi salatu wasalam aangepak het, dit was ook die verwagting van Allah subhanahu wa ta'ala. In die end is dit dat Jibril alayhi salatu wasalam speciaal by Allah subhanahu wa ta'ala hoekom, dat die dat Jibril alayhi salatu wasalam baie verantwoordelikhede aangevat het in verband of vir die plesier van Allah subhanahu wa ta'ala, die verwagting van Allah subhanahu wa ta'ala, en ons kan sê die dien van Allah subhanahu wa ta'ala. So die is belangrik, dit is belangrik vir ons om te verstaan. Die is dat die mujahada en die itaat, die onderdanigheid van Jibril alayhi salatu wasalam, en om te bekom die strewe en die verwagting van Allah subhanahu wa ta'ala, maak Jibril alayhi salatu wasalam baie belangrik by Allah subhanahu wa ta'ala, baie lief voor by Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. En in die end, dat is een mens in vergelijking die liefde van Jibril alayhi salatu wasalam, dat die vernootskap met Jibril alayhi salatu wasalam met Rasulullah sallallahu alayhi wasalam, dat een baie speciale vernootskap, een baie speciale vriendskap, subhanallah. Misschien as Allah subhanahu wa ta'ala vir ons permissie gee, is dit dat ons kom kry dat Allahu Akbar, die plek waar die ayat afgekom het, waar was het? Die eerste verse van die Koran, die eerste ayat van die Koran, het is in Makkatul Mukarrama, we staan in die grot, subhanallah, kom Jibril alayhi salatu wasalam en hy ontmoet Rasulullah sallallahu alayhi wasalam. So dit was vreemd vir Rasulullah sallam. Die punt wat ons bring hierso, dat Rasulullah sallallahu alayhi wasalam het geontmoet Jibril alayhi salatu wasalam in twee vorms. Die eerste vorm is in die vorm van een engel, malak, een engel. So Allah ta'ala sê in verband met die in die Koran, wa laqad ra'ahu fil ufuqil mubin. Dat is ons kyk in die ufuk, verstaan, wanneer ons gaan sê die son opkom en die son sak, die ufuk al mubin, wanneer dit duidelik is dat Rasulullah sallallahu alayhi wasalam in verband met Jibril alayhi salatu wasalam het hom gesien in sy oorspronklike vorm as 'n malak, as 'n engel. Net verder gaan in verduideliking, dat as ons kyk dat Rasulullah sallallahu alayhi wasalam deel met ons, en Rasulullah sallallahu alayhi wasalam sê vir ons dat Jibril alayhi salatu wasalam het 300 vlerke aan sy linkerkant en 300 vlerke aan sy rechterkant. Rasulullah sallallahu alayhi wasalam deel met ons dat twee van die vlerke, een aan die linkerkant en een aan die rechterkant, Verstaan? Dat bedekt en het omsingelt de hele wereld. Allahu Akbar. Zoals een mens aan de denkt dat hoe groot is Jibril alayhi salatu wassalam, dat is boven onze denk wat Allah subhanahu wa ta'ala voor ons vergundet. Die kudrat van Allah subhanahu wa ta'ala. Als ons terugkeert dat Jibril alayhi salatu wassalam in die onderdanigheid met Allah subhanahu wa ta'ala en in die, zoals we gaan zeggen, die gauw van Allah ta'ala, die als Jibril alayhi salatu wassalam die vrees of bevreesend is in verband met Allah ta'ala, dat Jibril alayhi salatu wassalam kan ongeveer is die grootte van 300 werelden bij elkaar voorbeeld. Maar Jibril, als hij voor Allah ta'ala komt, dan raakt Jibril met zijn grootte. En met zijn grootte raakt Jibril zoals een klein voelkie, zoals ons gaan zeggen. Jibril alayhi salatu wassalam. En die vrees wat Jibril alayhi salatu wassalam heeft van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat is dat Jibril alayhi salatu wassalam in verband met die dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft voor Jibril alayhi salatu wassalam gekies. En niet net gekies niet, maar die hoeveelheid verantwoordelijkheden wat gegeven was voor hem Jibril alayhi salatu wassalam van Allah subhanahu wa ta'ala. En die is belangrijk voor ons. Die verantwoordelijkheden wat gegeven was voor Jibril alayhi salatu wassalam. Dat is wat ons kan noemen voor ons die mujahada, die op en af gaan, die 23 jaar met Rasulullah sallam, die 23 jaar van ons gaan zeggen, die ayat zat afgekomen, die verse van de Koran, die surahs van de Koran, die surahs van Makkah, die surahs van Medina, Allahu Akbar. Zo, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, net zoals Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vernootschap gehad met Abu Bakr radiallahu anhu en later met Omar radiallahu anhu, net zo heeft Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam een vernootschap gehad met Jibril alayhi salatu wa sallam. De ulama zijn leer voor ons dat die vernootschap tussen Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en Jibril alayhi salatu wa sallam, subhanallah. Dat Jibril alayhi salatu wa sallam in Ramadan, is dat soms kom krijg ons in Ramadan, is dat Rasul Jibril alayhi salatu wa sallam het gebezoek Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam twee keer in Ramadan. Die twee keer beteken nie net 1-2 nie. Dat beteken dat is in Ramadan is Jibril alayhi salatu wa sallam voor Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam geontmoedigd of bezoekt. Dan Jibril alayhi salatu wa sallam heeft die Koran geherhaald en die Koran was gelezen twee keer en niet net 1 keer. Zo, die Koran was niet net van die dat die Koran was gelezen niet, maar die ruchaniyat, die zielkundige voordelen van die Koran was gedeeld met Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Die noor van die kalam van Allah subhanahu wa ta'ala, die verstaaning wat gaan bekomen wordt in verband met dit, alles van Allah subhanahu wa ta'ala. Zo Jibril alayhi salatu wa sallam is een belangrijke engel in verband met die engelen van Allah subhanahu wa ta'ala. Zo, indien dat Allah subhanahu wa ta'ala geef Jibril alayhi salatu wa sallam en geef meer verantwoordelijkheden in verschillende omstandigheden, dat die liefde van Allah subhanahu wa ta'ala, dat Jibril alayhi salatu wa sallam was lief voor Allah subhanahu wa ta'ala. Die liefde van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dat Jibril alayhi salatu wa sallam was lief voor Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ons gaan net bij die einde van die tijd van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en ons komt terug en ons keer terug. Dat Die tijd toen het die laatste tijd van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam geweest. Die een wie bij Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam geweest. Was die net Khadija, was die net Afwan Aisha radhiyallahu anha. Dat was Jibril alayhi salatu wa sallam. Die punt is dat Jibril alayhi salatu wa sallam kom naar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en hij vraagt voor Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dat Malak al-Maut staan bij die deur. En Malak al-Maut, die engel van dood, vraagt permissie om binnen te komen die kamer van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Die engel van dood vraagt niet permissie niet. Die engel van dood komt net en wanneer hij net wil komen. Maar hier is het die makam. En die is dat Jibril alayhi salatu wasalam, dat die engel verstaan van dood, Malak al-Maut, vraagt permissie, Jibril alayhi salatu wasalam, dat hij moet vragen voor Rasulullah sallallahu alayhi wasalam permissie om binnen te komen die kamer. Die maqam, die status, positie van Rasulullah sallallahu alayhi wasalam, die vernootschap, تسند رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه الصلاة والسلام سبحان الله سو دي أزد دات دي استريوة فان جبريل عليه الصلاة والسلام دي استريوة فان يلك مسلم ان إيمان دي استريوة فان يلك مسلم ان صلاة دي استريوة فان يلك مسلم ان خليرت دي استريوة فان يلك مسلم ان فربان مد ام فالله تعالى تعون دو دي ذكر فان الله سبحانه وتعالى Die streven van elke moslim en die ibadat, die verschillende vorms van aanbidding van Allah subhanahu wa ta'ala. Die en nog meer als het, is dat, dat Allahu Akbar, dat die is hoe die moslim gaan lief wordt voor die dien, lief wordt voor Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en die liefde van Allah subhanahu wa ta'ala. Gaan vermeerderen en gaan vergroot die liefde van Allah subhanahu wa ta'ala. En als ons kijkt in verband met die, dat Jibril alayhi salatu wa salam en die liefde, Allahu Akbar, dat die liefde voor Rasulullah sallam was niet net voor Rasulullah sallam niet, maar die liefde voor die Rasulullah sallallahu alayhi wa salam was ook voor die ummat van Rasulullah sallallahu alayhi wa salam. Zo Jibril alayhi salatu wasalam was lief en is nog lief voor die ummat van Rasulullah sallallahu alayhi wasalam. Die verwijzing was die dat om te geven en Jibril alayhi salatu wasalam komen de duizend malaika engelen af om te komen helpen. Allahu Akbar, die sahaba radiyallahu anhu en die is, dat is een verwijzing. Voor die liefde van Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. En die en is het. Dat. Jibril alayhi salatu wa salam. En die dat Allah subhanahu wa ta'ala. In verband. Met die anbiya alayhi salatu wa salam. En met verband. In verband met die verantwoordelijkheden. Van Jibril alayhi salatu wa salam. Die grootste is. Die verantwoordelijkheid van Wahi, die verse wat afkomt bij Allah subhanahu wa ta'ala, die leiding wat afkomt bij Allah subhanahu wa ta'ala, en dat is een van die belangrijkste verantwoordelijkheden wat Jibril alayhi salatu wa salam bij Allah subhanahu wa ta'ala geontvangt. Baie belangrijk. En die een is dat Allah subhanahu wa ta'ala in verband met die muhabbat al-wadud en die liefde is dat Allah subhanahu wa ta'ala als ons kijkt Jibril alayhi salatu wa salam dat die mujahada die streven en die verantwoordelijkheden wat hij moet aangevaardigd het om beginnen het om benader en het om die dat Allah ta'ala lief was voor Jibril alayhi salatu wa salam die dat Jibril alayhi salatu wa salam lief was voor die mujahada van Rasulullah salam die taat van Rasulullah sallam, die itiba van Rasulullah sallam, die onderdanigheid van Rasulullah sallam, in verband met die ayat, in verband met die voorbeeld, in verband met die verwachting van Allah subhanahu wa ta'ala. So die, dat Allah subhanahu wa ta'ala, wat alles ken, kennisgeving het vir alles, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala in verband met Jibreel alayhi salatu wa salam. En ons kan sien, Jibreel is speciaal, die muhabbat is speciaal, Malak al-Maut bestaan moet permissie gevraagd het om binnen te gaan die ghurf, die kamer van Allahu Akbar Aisha radiallahu ta'ala. Die dat Malak al-Maut moet permissie vragen. Jibreel alayhi salatu wa salam is binnen. Allahu Akbar. Dat is dat Allah subhanahu wa ta'ala die liefde voor Allah, die liefde voor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en die liefde voor die ummat van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dat is een punt die zo. Dat dier die na die Nabi alayhi salatu wa salam, dat is niet weer wahi niet. Dat is niet weer ayat of verse wat afkomt niet. Die laatste van die ayat wat afgekomen, het afgekomen. Een van die twee of die drie verstaan al yom akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. So die is een van die laatste verse wat Allah subhanahu wa ta'ala afgestuurd. En een van die laatste verse is die dat Allah subhanahu wa ta'ala sê vir Jibreel die ayat wordt afgestuurd. En wat is die boodschap van Allah ta'ala? Die dag, yoma turja'una ila Allah, dat die dag wanneer elkeen gaan terugkeer naar Allah subhanahu wa ta'ala. Een belangrijke boodschap voor die ummat van Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam. En voor mensdommen algeheel, dat ons gaan terugkeer naar Allah subhanahu wa ta'ala. Die hoe van terugkeer is die verantwoordelijkheid van die moslim. Allahu Akbar. En die geloof om in te treden, om te geloven in Allah Ta'ala en om te geloven in Rasulullah Islam is van belang voor elke moslim. Om praktisch te zijn op die dien is belangrijk voor elke moslim. Als ons terugkeer dat Jibreel alayhi salatu wasalam en zijn verantwoordelijkheid

سوسوسوستان دا جبريل عليه الصلاة والسلام ان مكة المكرمة ات التي دي فورم اوف المدينة المنورة ات دي فورم خفت فان ديخيا قلبي ديخيا قلبي واس ين فان دي صحابة سبحان الله سوسوس خانسي وات باية موي فوركمس اوف ين فان دي بيست فوركمس خادت ان جبريل عليه الصلاة والسلام Die kleren draag van Jibril alaihissalam is gekomen in die vorm van een persoon. Die kleren draag van Jibril alaihissalam was wit. Nummer 2, Allahu Akbar. Dat niet net die kleren draag van Jibril alaihissalam wat wit was niet. Maar ons komt krijgen dat Jibril alaihissalam in verband met die ummat van Rasulullah alaihissalam dat Jibril alayhissalatu wassalam sa mujahada en sa streven in die onderdanigheid van Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar is somtijds en dat kan verstaan worden als iets wat uit die verstaanlijkheid of ons kan zeggen boe die vier maakplek van die ummat die is dat Jibril alayhissalatu wassalam in elke aspect van hun voorkomst het hij homself gehandhaafd voor die plezier van Allah subhanahu wa ta'ala. Zo, en die en dat wanneer dat komt en wanneer dat is, dat Jibril alayhi salatu wassalam en zijn voorkomst van een man, zijn voorkomst van die sahabi, die Dihya Kalbi, dat die ulama zegt dat Jibril alayhi salatu wassalam hij het altijd die beste gekies in die vorm van een mens, en die mooiste gekies in die vorm van een mens zodat en dat was die keuze Allahu Akbar en die is dat Jibril alayhi salatu wassalam het voor hem toegekomen en dit is dat zekere sahaba het ook voor Jibril alayhi salatu wassalam gezien in die vorm van een mens en Rasulullah sallallahu alayhi wasallam en Jibril was met Jibril alayhi salatu wassalam in elke situatie was Jibril alayhi salatu wassalam of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam het die hulp en die hulp van Jibril alayhi salatu wassalam gebekom. So, Jibril alayhi salatu wassalam, die liefde voor Jibril alayhi salatu wassalam is belangrijk. Net zo is dat die liefde voor Sahaba radhiyallahu anhum is belangrijk. Net zo die liefde voor Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is belangrijk. En net zo die liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala is belangrijk. En als ons zegt, als ons is lief, dan moet ons door mujahada gaan, ons moet door streven gaan. Ons moet hard werken om onze iman te versterken. Ons moet hard werken om onze dien te versterken. Ons moet hard werken om achter onze salat te kijken, subhanallah. En ons moet hard werken om zeker te maken dat inshallah subhanahu wa ta'ala dat ons geeft tijd voor die ummat van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en dat is die verwachting van Allah subhanahu wa ta'ala en dat was die voorbeeld van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en die dat Jibril alayhi salatu wa sallam met 10,000 subhanallah 1,000 malaika engelen afgekomen. Dat is om te bewijzen dat Jibril alayhissalatu wassalam hier om voor die ummat van Rasulullah sallallahu alayhi is lief voor die ummat van Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Zo dat is dat die voor die ummat die heeft de verantwoordelijkheid en die verantwoordelijkheid van die ummat die is om te streven en om te voldoen en te bekomen en om te gaan om de Koran op te maken en om de Koran te lezen en die dien die praktisch te worden in die dien van Allah subhanahu wa ta'ala. Die beloning is boe onze vier maakplek wat Allah subhanahu wa ta'ala voor die persoon gaan geven. Amin, ya Rab. So, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zijn vernootschap met Jibril, die vernootschap met Jibril met Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en die vernootschap wat Jibril alayhi salatu wassalam geëdit met die volgelingen, die ummaties van